skaalvoet in haar jersey. Op een woonstelbalkon. Sy is een backpacker series. In die winter.

0: Looking to secure your financial future? Discover the power of tangible wealth with Rare Coin Investments. We buy gold, silver, coins, and specialize in premium investment-grade assets trusted by collectors and investors alike. Whether you're buying, selling, or investing, our expert team is here to guide you every step of the way. Note, we do not deal in 5 rand coins. Protect your wealth with assets that stand the test of time. Visit www.rarecoins.co.za or call 044-630-0850 today. Rare Coin Investments. We make money work. Qualified by experience.
1: Mosselbaai. Watter avontuur wag vir jou hierdie naweek? By Tafkoor Suzuki Mosselbaai begin jou volgende rit met 'n glimlag. Van die verfynde Swift tot die avontuurlustige Jimny. Daar is 'n Suzuki wat perfek by jou leefstyl pas. Met persoonlike diens, 'n werkswinkel met kundiges en onderdele en alles onder een dak. Hou Tafkoor jou met vertroue aan die beweeg. Klim in, draai die sleutel en voel die verskil. Besoek Tafkoor Suzuki Mosselbaai, hoek van Valley Single en Louisvoorieberg voorbaai. Of skakel 044-695-3012. Tafkoor Suzuki Mosselbaai. 75 jaar van Puik Motors en Puik Mense.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za
1: 90.1 SFM.

Walk the Moon met Shut Up and Dance. Het is nou so amper 12 minuten voor 12 en jy is ingeskakel by SFM. My naam Danny en dis baie amper tyd vir my om jou te groet. Maar ons het daarom nog so paar lekker stukkies muziek voordat Enrico jou weer verder gaan geselskap hou. Soos hierdie ene van die super talentvolle Etienne Stein, My Sonskyn. MUZIEK

0: stewige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoon pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM-streek

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. Georgeweg 20, Blanco, George.
1: 104.1, Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: for another.
1: Gestrand langs die pad, middernag, geen hulp in sig, Diener Soto is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoto.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
3: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die

0: Dis Quentin Prinsloo, Maskers is hierdie enige titel, One Way, One Direction, ook daar geluister. Dinsdag middag 26 Mei, baie welkom. So pas by ons ingeskakel het, Rico is my naam, ons is saam tot voor 3. Risk it all, geniet nou Keenan, XTN.
1: Muziek op sy beste, net hier op SFM.

geval tussen boom en bas. Ons was filosofies en romanties verlore. Ons was brandarm, maar altyd reg om te party tot môre.

0: Zion Venter, was it even something? Miskien verjaar jy vandag, dan hoop ek iemand het besluit om jou ordentlik te bederf, maar baie geluk van almal by SFM. Nee, die hele verjaardag moet so paar bekendes en absolute legendes soos Helena Bonham Carter, daar is Stevie Nicks, daar is Hank Williams Jr., die country legende, daar is rapper Lauryn Hill, absolute legend, nog een absolute legende Lenny Kravitz, en ja, net so groot legende Matt Stone, natuurlijk medestichter van South Park. Dis die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel weer eens. Baie geluk.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Marno van der Merwe met gesig, Gerard Stein voor dit met Ek weet jy wil, en Bon Jovi met You Give Love a Bad Name. Hier is John Boucher met Jy is my gif.

0: rockgroep Nico Vega met The Crazy Things We Do For Love. Julle is Matron en ek, julle is Lou voor dit met Kom Ons Vat 'n Kans en Jolani J met Arm. Volgende gaan ons luister na Zander Joubert met Aardbewing.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Komma Weerstofveerders, Georgeweg 20, Blanco, George.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.